Mag ons een lichaam, een familie, ongeacht taal, kleur of achtergrond.

is vol mensen onder meer. En achter al die tralies, scheel geluk, maar ook vreugde.

zal zeker in elke dorp in ons land. Mensen, gezichten en namen in mijn hart ingebrand. Met vriendschapsbanden wat jou altijd weer welkom laat voelen. En stories wat de glimlach oor jou hele wese laat spoelen.

Als je met zo'n mens tevreden, kan het weer dat jij te lang moest staan en hoor dat ouwens zoals jij verloor.

met spijkers ingedreven. En ons kan het soms niet glo nie, maar van miljoene seer gebroken huisgesinne bring Jesus steeds oorwinning.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

0: ek die appel van uw oog is. Help my om in uw bescherming te leef, uw liefde raak te sien in alles wat oor my pad kom, en uw genade uit te dra na ander. Bewaar my hart, lei my voetstappe, en laat my lewe een lied wees tot uw eer. Amen.
1: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio, with the good news.

bastaan het, ooit kan vergeet die enkele kere dat moeder my eenkant geneem het en ernstig kom praat.